Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroeggeboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

Dit zijn jouw classics. Kust Radio. De hele dag door.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Westside.

0: Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vacanties alle dagen open.
2: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
3: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakantie zijn we 7 op 7 open.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
5: Mossie Nabas.
7: Aie pa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
5: Tickets witte-paard.be.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerp en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. De weersverwachting, we starten grijs, daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden, vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Riva Boutique by Phyllis in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenberge. Amalia helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Riva Boutique by Phyllis. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenberge, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenberge. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenberge.
7: Dartshop Blankenberge.
6: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenberge.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
8: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
9: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenberge. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju. Grote Markt 11 in Blankenberge heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!

0: bereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
0: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerp en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. De weersverwachting, we starten grijs, daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden, vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
1: Dit is Classics, de grootste hits en de beste classics.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakanties zijn we 7 op 7 open.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat's heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: I'm not sitting in a club down in Oso, oh, where a good champagne, it is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

0: lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink. Onze ambacht, onze passie. Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
6: Dit is Classics.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio.

0: nieuw. Op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Riva Boutique by Phyllis in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Amalia helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Riva Boutique by Phyllis. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
8: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weiën, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.

0: 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten.
2: Jouw classics, de hele dag door. Classics.

0: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
6: Some people say I look like me.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerk

0: Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks.
2: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij Bistro Restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Aie pa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het Nationaal Park Death Valley in Californië is een toerist van 68 uit Frankrijk omgekomen van de hitte. Dat hebben de parkautoriteiten bekendgemaakt. De man had samen met een andere toerist autopech gekregen en was te voet hulp gaan zoeken. De Fransman van 68 moest na 2 kilometer opgeven, terwijl de tweede toerist wel hulp kon vinden. Maar parkwachters vonden de man uiteindelijk dood terug. Nooit doen dus.

0: Oekraïne heeft met aanvallen op Russische economische doelwitten de doos van Pandora geopend, zegt de Russische president Poetin in een interview. Volgens hem zal Rusland terugslaan door de gevoeligste economische sectoren van Oekraïne te treffen. Oekraïne heeft deze zomer zijn droneaanvallen op de Russische economische infrastructuur opgevoerd en daarbij worden onder meer olieraffinaderijen en magazijnen van online retailers geviseerd. Kiev wil infrastructuur vernietigen die volgens Oekraïne een belangrijke rol speelt in de oorlog. Maar Poetin wil dat nu ook gaan doen bij Oekraïne. De VS, daar heeft het ministerie van Defensie de hoofdredacteur, de uitgever en een verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen wegens insubordinatie of het bewust weigeren van een bevel. Volgens twee van hen komt dat doordat ze in een tv-reportage de onafhankelijkheid van de krant verdedigden. In Noord-Macedonië heeft een epidemie van het Westnijlvirus aan 5 mensen het leven gekost. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van het land gezegd. Intussen wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen de muggen die deze infectieziektes overbrengen. We zijn grijs gestart, maar we krijgen meer en meer opklaringen in de late namiddag. De temperaturen die zitten rond de 20 graden. Voor maandag en dinsdag krijgen we meer en meer de zon te zien. De middagtemperatuur kan oplopen tot 23 graden. Vanaf woensdag vergroot de kans op regen.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
5: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Riva Boutique by Phyllis in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Amalia helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Riva Boutique by Phyllis. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
6: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.
2: Can you see?

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41.

0: 3318 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.
0: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het National Park Death Valley in Californië is een toerist van 68 uit Frankrijk omgekomen van de hitte. Dat hebben de parkautoriteiten bekendgemaakt. De man had samen met een andere toerist autopech gekregen en was te voet hulp gaan zoeken. De Fransman van 68 moest na 2 kilometer opgeven, terwijl de tweede toerist wel hulp kon vinden. Maar parkwachters vonden de man uiteindelijk dood terug. Nooit doen dus. Oekraïne heeft met aanvallen op Russische economische doelwitten de doos van Pandora geopend, zegt de Russische president Poetin in een interview. Volgens hem zal Rusland terugslaan door de gevoeligste economische sectoren van Oekraïne te treffen. Oekraïne heeft deze zomer zijn droneaanvallen op de Russische economische infrastructuur opgevoerd en daarbij worden onder meer olieraffinaderijen en magazijnen van online retailers geviseerd. Kiev wil infrastructuur vernietigen die volgens Oekraïne een belangrijke rol speelt in de oorlog. Maar Poetin wil dat nu ook gaan doen bij Oekraïne. De VS, daar heeft het ministerie van Defensie de hoofdredacteur, de uitgever en een verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen wegens insubordinatie of het bewust weigeren van een bevel. Volgens twee van hen komt dat doordat ze in een tv-reportage de onafhankelijkheid van de krant verdedigde. In Noord-Macedonië heeft een epidemie van het Westnijlvirus aan 5 mensen het leven gekost. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van het land gezegd. Intussen wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen de muggen die deze infectieziektes overbrengen. We zijn grijs gestart, maar we krijgen meer en meer opklaringen in de late namiddag. De temperaturen die zitten rond de 20 graden. Voor maandag en dinsdag krijgen we meer en meer de zon te zien. De middagtemperatuur kan oplopen tot 23 graden. Vanaf woensdag vergroot de kans op regen.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.
1: Enjoy this trip.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
8: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienciestraat 51 in Blankenbergen of op www.logis-bocadillo.com.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Riva Boutique by Phyllis in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Amalia helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Riva Boutique by Phyllis. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
7: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
8: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
9: Dartshop Blankenbergen.
8: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
9: Dartshop Blankenbergen.
8: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maxima 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt weer wel wat warmer.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be.

0: dierenfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
5: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
4: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42. Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis.

0: Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakantie zijn we 7 op 7 open.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Quentin heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Lande. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met een prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is in namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel- en dakwerken, tegel- en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
5: 0471 340 421.
4: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
6: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Riva Boutique by Phyllis in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Amalia helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Riva Boutique by Phyllis. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
7: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan.
8: Encontré a Manuela.
7: Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
9: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Het is een namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten we met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer, al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
1: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt bij Van de Veire Powersports.

0: Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Quentin heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Lande. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met de prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is de namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten we met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
1: Kustradio. De hele dag door.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
4: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Polbar Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink. Onze ambacht, onze passie.
5: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
11: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
12: Dit zijn jouw classics. Classics de hele dag door.

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes Belgische artsen die erkennen

0: Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Clément van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat Prins Laurent Clément officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel een prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel, de tweede al op 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been en zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinille geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, meldt de Waalse overheid. In totaal is meer dan 3300 hectare afgebrand en dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgefikt. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven en die kunnen bijdragen aan het herstel. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Krukke dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt. Sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint en haalde het voor de Italiaan Luca Mosetto. In het klassement eindigde onze landgenoot Jeno Berkmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, 21 graden, morgen zonnige dag 23 graden. De dagen daarna stijgen de kansen buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
1: Dit is Classics. Jouw Classics. Jouw muziek.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
5: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakanties zijn we 7 op 7 open.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Riva Boutique by Phyllis vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, die tijd samenkomen. Kom langs, pas je favoriet.

0: 0471 340 421.
1: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22.30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan.
4: Encontré a Manuela.
3: Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brosset en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.